0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Summer, summer, summertime. Radio Star.
2: Cause this is Africa.
1: Radio Star.
3: Welcome to the summer.

0: De muziek zegt alles. Radio
1: Start. Op de Groenlaan in Herzelen vind je Discount Song. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Song. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
2: Radio Star. Je hoort van ons.
3: Feel the music.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
5: Kiekeboe!
4: Maar geloof ons, je wil het niet.
5: Ja, zeg salut dan, hè.
4: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd. Goedemorgen. Radio.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star, de Amazing Achterloen. Enkel en alleen de grootste meezingers.
6: Waarschuw alvast jouw buren.
5: De Amazing Achternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
6: Zondag 20 september.
5: De Amazing Achternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
7: Davy de Bruin.
5: Je zingt...

0: Discount Zonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen, vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. Brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bi-alert uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
2: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
1: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0, staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaar. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
3: Goedemorgen. Radio

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
1: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
4: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
5: We gaan eten.
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Het zijn open deurdagen bij de Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
1: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: De muziek

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom, we gaan naar de Frietman.
4: Frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
4: Lekker.
7: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
8: Je hoort van ons.
9: Goedemorgen.

0: Discountzone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen, vrijdag wel. Toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bi-alert uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
2: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
1: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Staat zo voorlopig aan de leiding. OHA Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaar. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog. Welcome to the summer.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en hij neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd. Radio Star, Golden Oldies Club.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan?
3: Ze zouden het moeten uitvinden.
2: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star, de Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
6: Waarschuw alvast jouw buren.
5: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
6: Zondag 20 september.
5: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
7: Davy de Bruin.
5: Je zingt ze...
8: De muziek zegt...

0: De benenhouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bieluit uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
2: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
1: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaar. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.

Evie Byers. Een hele goede morgen allemaal. Een hele goede zondagmorgen. Als jullie eventjes de website willen openen van Radio Star en kijken naar wat hier allemaal gebeurt in de studio, dan zal je merken dat dit in een feerieke rood licht aan het baden is, onze studio. En het is echt wel heel raar, want buiten voor deze 13e september, ja, wadde. Het lijkt wel, qua temperatuur natuurlijk niet, maar het lijkt echt wel een beetje herfst buiten. Daarbij die rode lichten en een beetje blauw. Het is echt moeite waard om eventjes naar de website te surfen. Maar zoals ik dus al zei, een hele goede morgen iedereen. Niet schrikken vooral, want het is een andere dan die vertrouwde stem op zondagmorgen. Want na een heel druk weekend gunnen wij Els de nodige rust eens genieten van een zalige zondagochtend. Dat mag er ook bij, uiteraard. En wij nemen het hier gewoon over deze zondagochtend. Wie zijn wij? Wel, dat zijn natuurlijk een hele vriendelijke Nelly aan de telefoon. Erwin aan de knopjes en ik kijk eventjes zijn richting uit, want ik denk dat ik hem van een loopwedstrijd afhoud deze ochtend. Ja, toch wel een beetje mijn excuses daarvoor al. En ikzelf wel, ik zorg hier uiteraard voor het voorlezen van jullie mooie boodschappen, want dit is natuurlijk het Radio Star verzoekprogramma. Al jullie groeten en verzoeken zijn meer dan welkom, zoals ik al zei, naar Nelly. 053 63 05 62. Ik hoef het jullie niet meer te vertellen. Dat is ons telefoonnummer. En mailen kan natuurlijk ook naar verzoek@radiostar.be. Er is al een mooi dik stapel uit de printer gerold. Er komen geschreven boodschappen onze richting uit. Maar het goede nieuws is, tot en met 12 uur, tot de middag, kan er nog altijd eentje bij. En dan maken wij natuurlijk ook de cadeautjes bekend. Dat zijn een heerlijk geschenkje van tuincentrum Goestes uit Aangem. Dat laten wij in het midden, wat de verrassing daar is. En dan natuurlijk ook een mooie waardebon, geschonken door Discount Song hier in Herzelen. Blijven luisteren tot aan het gaatje dus. En wij vliegen er zo meteen in, want genoeg gepraat, daarvoor luisteren jullie niet, wel voor die boodschappen en voor de mooie muziek. Volgende dinsdag komt er terug een jaartje bij. Zo begint het eerste mailtje. Dan staat de teller op 82. En die teller die is voor Lilian van Steenbergen. Alvast een fijne verjaardag toegewenst. We zullen er eentje opdrinken. En dit komt vanwege je zoon Johan, schoondochter Nadia en ook van Luitje, dat is de kat. En zij vragen daarbij Jan Smit aan. Ik zing dit lied voor jou alleen.

Terug naar 1997, toen Jan nog een Jantje was, Jantje Smit. Dus met Ik zing dit lied voor jou alleen. We blijven niet alleen bij de Nederlandstalige muziek, maar we blijven gewoonweg ook in Nederland. Want van Jan gaan we over naar Paul. Paul de Leeuw is onze volgende gast in dit Radiostar verzoekprogramma. Want op 9 september werd mijn lieve Karin 57 jaar. Karin, bedankt voor wie je bent, voor alle mooie momenten samen en omdat je mijn leven elke dag een beetje mooier maakt. Daarom speciaal voor jou, ik heb je lief van Paul de Leeuw, een dikke kus erbij en die komt vanwege Philippe.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: En zo werd het heel stil hier in de studio met Paul de Leeuw en Ik heb je lief. Tijd om het tempo misschien een beetje te gaan opdrijven, maar we blijven wel in Vlaanderen. Want de Wiltura, die wordt hier trouwens een aantal keer deze ochtend aangevraagd, die is nu aan de beurt. We proberen zoveel mogelijk nummers van die man deze ochtend aan te draaien, maar allemaal die aanvragen, dat zal helaas niet lukken. Waar gaan we wel mee beginnen? Met de Mooi, het leven is mooi. En dat voor Marie-Louise Fok, die 81 jaar wordt. En de felicitaties die komen vanwege Christian Brandswijk. Ook heel veel groeten en laat ons nog lang samen zijn, staat er, aan Marie-Louise Fok. Ook een dikke proficiat met je verjaardag. En bedankt voor de twee mooie dagen erbij. Dit komt vanwege Willy de Meijer. En dan graag een plaatje voor de buren uit de Arenstraat. Dat zijn Luc en Lucrijs, Danny, Jenny, Patrick en Frederik. Vele groetjes erbij. Die worden hen toegezwaaid vanwege Luc en Anneke.
1: Het verzoekprogramma. Discount Song. Tuincentrum Goessens.

0: Voilà, zie. Alvast voor een eerste keer deze ochtend in het Radio Star verzoekprogramma. Deze Wiltura, meteen bunker op. Mooi, het leven is mooi. We gaan verder in dezelfde stijl en gaan luisteren naar Leef. En dat om een heel gelukkige verjaardag toe te wensen aan de tante Karin. Dat is Karin Schoepen, met de felicitaties vanwege Elien en Brecht. En dan ook graag een plaatje, heel speciaal voor mijn allerbeste buren. Dat zijn de Rita en Antoine de Tant. Proficiat met jullie gouden huwelijksverjaardag staat erbij. En deze felicitaties die komen vanwege Ingrid Kennis en ook vanwege Jean Vermoezen.
1: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had, dus pak het leven.

0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Hongertje?
5: Goesting in frietjes?
4: Of zin in een lekkere burger?
5: Dan weet ik waar je moet zijn.
4: Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
6: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.
7: Geen zomer zonder Radio Star.
6: Andy Baez.
8: Ja, de zomer op radio, excuseer. En dan kijken wij naar buiten en zien wij het volgende. Er zijn trouwens heel wat mensen aan het lopen tijdens die milkrun daar in Bavenhem. Dus aan hen die waarschijnlijk op dit moment niet aan het luisteren zijn, maar toch ja, een hart onder de riem. Go, go, go, zou ik zeggen. Want ja, het weer zit echt niet mee deze zondagochtend. Trouwens, we gaan het er straks nog eens eventjes over hebben, want er is heel wat te doen vandaag in Herzelen. We hopen dat het deze namiddag alvast droog blijft. Want weet je niet wat te doen deze zondag? Zondag, ik mag dus niet zeggen zonnige zondag. Deze zondag, wel, straks brengen wij jullie op enkele ideeën. Maar eerst meer muziek in dit Radio Star verzoekprogramma. Er wordt een mooie hit aangevraagd. Ik ga het eventjes anders verwoorden, het mailtje. Er wordt dus een mooie hit aangevraagd voor de geburen uit de Arenstraat. Dat zijn Danny en Jenny, Luc en Anneke. En ook aan Frederik Marcel staat erbij. Om hen een goede en leuke zondag toe te wensen. Maak er een goede zondag van, staat erbij. Natuurlijk ook aan het gaan. Radio Star Team. Met vele groeten vanwege Patrick. En dat mooie nummer, die mooie hit, dat is de volgende van YouTube.

Voilà, dit is nog steeds het Radio Star verzoekprogramma. Denken jullie aan een of andere boodschap die jullie graag willen overbrengen via de radio? Dat kan natuurlijk via het gekende telefoonnummer 053-63-05-62 of gewoon door even te mailen naar verzoek@radiostar.be. Wij hebben ondertussen Christophe meegebracht. Er waren ook meerdere aanvragen voor deze man deze ochtend, maar we nemen ze een klein beetje bij elkaar en kiezen dus voor een ster uit 2008, waarschijnlijk ook een van zijn bekendste nummers. We gaan dat dus draaien voor mijn mama, dat is Lilian van Steenbergen, die op 15 september jarig is en dat ze er een fijne dag van mag maken. Excuseer, zo moet ik het in die volgorde zeggen. Het komt vanwege Patrick, Simon, Jens en Shana. Graag hadden we een liedje aangevraagd voor Karin Schoep uit Borsbeke. Karin is woensdag een jaartje ouder geworden. We wensen haar nog vele gelukkige jaren toe, vol mooie momenten. Daarom een lied met een boodschap, dat was eigenlijk een ander nummer van Christophe. Maar sowieso wordt Christophe voor Karin gedraaid. Geniet ervan, nog een fijne zondag. Felicitaties erbij vanwege tante Janine en de kinderen. Ook een hele fijne zondag aan mijn bobonneke en ook aan Diana en Sloeber. En ik wil hen ook graag bedanken. Een dikke kus en knuffel. Ook voor alle medewerkers van Radio Star, dit vanwege Kian Kiekens. En ook graag een plaatje voor Mathieu en Martien. Een hele fijne zondag toegewenst, met vele groetjes erbij van In het Meervoud van de Marie-Louisen. Voor deze mensen is er dus Christophe, zoals ik zei, terug naar 2008 voor deze een ster.

En toen was het plots aan mij. We zijn hier weer aan het babbelen, hè, mensen. Dus, maar dat is zo, hè. Om de paar maanden eens naar de radio komen. En dan is het natuurlijk een hele tijd geleden dat ik de mensen hier allemaal heb gezien. En dan, ja, dan wil ik bijpraten, hè, Nelly. Dus dan wil ik van alles vertellen. En ondertussen is die muziek maar aan het gaan. En ik moet er gewoon mijn verstand bij houden. Gary and the Pacemakers, die had Erwin ondertussen al klaargezet. Met uiteraard You'll Never Walk Alone. En dat voor onze nonkel Marcel de Hino, want die werd op 10 september 80 jaar. En ook zijn vrouwtje, dat is tante Rosette, die is vandaag jarig. We wensen jullie een heel gezellige zondag toe. Dit komt vanwege Yvonne, Anja en Christophe. Ook vanwege Cindy, Jonathan en de kids met dit mooie nummer van Gary and the Pacemakers. When

En deze nummers, die zijn allemaal, dat zijn nummers uit de jaren 60, 63 om precies te zijn, zijn allemaal een beetje sneller gedaan dan verwacht. Dus we moeten er hier echt het verstand bij houden. Want dit is natuurlijk nog steeds het Radio Star Verzoekprogramma. Een programma dat eigenlijk door jullie thuis wordt gemaakt. Jullie kiezen de muziek, plakken er een boodschap bij. En wij zorgen natuurlijk dat het nummer wordt afgespeeld en de boodschap wordt voorgelezen. Als ook de volgende, want er wordt een Maya-lied, Maya-dans wordt aangevraagd. En dat is een kinderliedje heel speciaal voor Hanne Fleurink. Zij is op 7 september 3 jaar geworden. En ook voor Olivia Broekaert, want zij werd op 10 september 4 jaar. Nog een hele dikke proficiat en veel knuffels voor onze lieve kapoenen. En dit komt vanwege Omi en Opie. Super moeilijk is het niet. We doen allemaal mee bij deze Maya-dans.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
4: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
3: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Discount Song, de grootste drankenverkoper van Herzelen.
6: Discount Song,
5: als het echt vers moet zijn.
6: Discount Song, de prijzenbreker.
2: Ondertussen weer een kleine pauze voor mij om bij te praten, uiteraard. En is ook onze koffieman, het is anders een koffiemadam, maar hier is het een koffieman. Onze koffieman, dat is Herman, aangekomen, gearriveerd. Hij is gaan zitten, dus ik probeer teken te doen dat we hem hier een beetje nodig hebben. Maar hij zal het wel horen op de radio. Alleszins, wij gaan verder met dit Radiostar verzoekprogramma. We hebben ondertussen twee toffe heren meegebracht. Dat zijn Strobbe en Stino. En we lezen voor wat er staat op het papiertje. Dag Radiostar. Graag een plaatje rond de klok van 11:15, omdat we dan met z'n allen weer al op de baan zijn. Maar vooral omdat we gisteren zo hebben genoten van festiweekend en dan vooral met de Strobbe en Stino. Wat een gasten. Goed gelachen en meegezongen. Meer van deze zotte toestanden. Graag het liedje dat ze gisteren ook zongen en dat is natuurlijk Chick Chack Vollenbak. Nog een goede zondag vandaag en dat straks de beste mogen winnen. Chick Chack Vollenbak staat er nog bij. Dat is vanwege Jeffrey en de rest en wordt natuurlijk opgedragen aan de voetbalbende, zo staat het geschreven, de voetbalbende van Sint-Antelings. Dan ook graag de groetjes aan Annemarie Goossens en Werner Houben, Vivian en Michel Raas, aan Martin de Kok en Rudy, aan Marie-Thrijs Schoep, Nelly de Vuist, Mathieu de Meijer, ook Herman Goossens krijgt de groeten, de marktploeg van Café de Warande in Haaltert en uiteraard alle collega's van de radio. Groetjes vanuit Ieper staat erbij vandaag. Dat komt vanwege Steven de Trooier. Ook voor ons Strobbe en Stino.

Voilà, deze zorgde gisteren voor een sfeer en gezelligheid tijdens Festiweekend. Trouwens, iets wat deze dag ook nog aan de gang is, Festiweekend. En daarvoor moet je afzakken naar de omgeving van de Buissemolen in Sint-Antelings. Nu we daar toch over bezig zijn, het is ook open molendag. Allee, of ook de molens zijn open. Dus de Buissemolen, ook te Rijst en molen te Rullegem, ook die kan je bezoeken. En straks laat ik nog wat meer informatie, of geef ik nog wat meer informatie vrij over wat er nog allemaal te doen is in Herzelen. Maar eerst dus groeten en verzoeken, want een hele fijne zondag wordt toegewenst aan mijn zussen, dat zijn de Martien en Nelly de Meijer. Ook aan Willy de Meijer en Christian Brandswijk. Een fijne zondag aan Marie-Louise Fok en Marie-Louise Goossens. Ook Herman Goossens krijgt de groetjes. Anne-Marie en Werner worden niet vergeten. Een fijne zondag aan Martien de Kok en Rudy de Bruin. Marie-Drees Schoep, Steven de Trooier, de bewoners van het rusthuis en natuurlijk ook de medewerkers van de radio. Vele groeten vanwege Mathieu de Meijer. Op vrijdag 11 september was Bage, denk ik dat er staat, Jacqueline, 65 jaar jong geworden. We wensen haar nog eens een dikke proficiat, dat we samen nog vele jaartjes mogen plezier beleven. En daarbij mag het plaatje een engelbewaarder. Jacqueline, nogmaals een dikke proficiat vanwege Monique, Jo, Tanja, Ineke, Logan, Silke en Jonas. En Marie-Louise Fok, die was gisteren jarig en ik wil haar graag feliciteren dat er nog vele gezonde en gelukkige jaren mogen volgen. Een dikke kus erbij vanwege Marie-Louise Goossens. En ook Lilian van Steenbergen is jarig. Die verjaardag komt er nog aan op 15 september. Met felicitaties vandaag vanwege Danny en Jenny van Steenbergen. Hier is dan Marco Schuitmaker met een engelbewaarder.

0: En ook deze wordt nog steeds aangevraagd op zondagochtend en zorgt voor instant ambiance. Marco Schuitmaker met zijn Engelbewaarder. We gaan een heel ander genre opzoeken zo meteen. We keren terug naar 1976 voor, jawel, David Bowie. En dan komt het Space Oddity wordt aangevraagd. Via deze weg groet ik iedereen vanuit Londerzeel, zo begint het mailtje. En iedereen, dat zijn Luc en Anneke, Jenny en Danny, ook Patrick. De presentator staat erbij. En met vriendelijke groeten excuseer vanwege Frederik, dus waarschijnlijk uit Londerzeel. Weet wel een heel origineel nummer aan te vragen op zondagochtend, want we gaan zo meteen luisteren, zoals ik al zei, naar David Bowie.
1: Het verzoekprogramma. Discount Song. Tuincentrum Goessens.

Voilà, see. Ik had het gezegd. Het ging een ander nummer worden in dit Radio Star verzoekprogramma. David Bowie dus met zijn Space Oddity. We keren terug naar de Nederlandstalige muziek en zo meteen is de Wiltura voor de tweede keer vandaag aan de beurt. We hebben een beetje moeten samennemen, want er worden heel wat verschillende nummers van die man aangevraagd. En we gaan een beetje voor een nummer kiezen dat de lading dekt. En dat is gewoonweg omdat ik van je hou. Dat is wel goed voor iedereen, hè. We gaan dat heel speciaal draaien voor het Smaragdenhuwelijk. 55 jaar is dat, van Betty van Bokstaal en haar man Lucia. Een hele dikke proficiat, want al 55 jaar samen door dik en dun. Een liefde die iedereen jullie gunt. Van harte gefeliciteerd dus met jullie Smaragdenjubileum vanwege Jenny en Danny. Ook wordt een nummer aangevraagd voor Walter, Annemarie, Rudy, Liekstater, Maya en Robert. Mijn allerliefste ventje Walter, mijn vrienden en buren en onze chauffeur en vriend, die wil ik een fijne zondag toewensen. Dit komt allemaal vanwege Marleen Balen. Dan ook een hele fijne verjaardag toegewenst aan mijn zus, dat is Karin Schoep. Dat we nog veel mogen klinken en feestjes geven. Dat al je dromen mogen uitkomen. En bedankt dat je er altijd voor mij en voor iedereen bent. Met de groeten vanwege Christine Schoepen. En dan ook een hele dikke proficiat aan Lilian van Steenbergen. Dat ook met haar verjaardag. De felicitaties die komen vanwege Rita van den Bossen. En ook vanwege Marcel Sterk uit Sint-Antelings. En hier is hij dan, Wiltura, omdat ik van je hou. Ook terug naar 1983.

Voor de tweede keer vandaag dus in dit programma Wiltura, omdat ik van je hou. En van Wil naar André van Duin met een echte vriend. Dat gaan we draaien voor Anne-Marie en Anne-Louise Fokstater. Heel speciaal voor haar 81ste verjaardag. En de felicitaties die komen vanwege Martien de Meijer. Ik denk dat ik het fout heb gelezen. Er staat niet Anne-Marie, er staat Marie-Louise. Ja, Marie-Louise Fok viert dus haar 81ste verjaardag. Ook graag een plaatje voor de 57ste verjaardag van mijn zus Karin. Nog vele mooie en gezonde jaren toegewenst. Dit vanwege Luc en Sabine. En dan ook een heel spoedig herstel toegewenst aan Annie. Dat is Annie François. Trouwens ook een fijne zondag aan alle medewerkers van Radiostar. Dankjewel daarvoor. En we krijgen de groeten vanwege Marie-Louise Gooses. Met André van Duin erbij en een echte vriend.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vindt

niet mee. Alleen zijn is geen pret. Je zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan nog snel vandoor bij narigheid.

0: Een hele mooie boodschap op deze zondagochtend. Deze van André van Duin met een echte vriend. En we blijven bij de mooie boodschappen, want we gaan luisteren naar Altijd van Gert Stater, James en Jan. Radio Star, op 9 september werd mijn dochter 57 jaar. Dat is Karin. Lieve Karin, bedankt voor alles wat je voor mij doet en omdat je altijd voor me klaarstaat. Je bent een superdochter en ik ben heel trots op jou. Daarom graag voor altijd van Gert Verhulst, Jan Smit en James Cook. Een dikke kus erbij vanwege mama Ilian. En bedankt Radio Star voor het leuke programma. Jij, Ilian, bedankt voor deze hele mooie boodschap. En ook een hele fijne zondag en een gelukkige verjaardag toegewenst aan Linda Koppens. En de felicitaties komen vanwege Herman, Doreen en ook vanwege hondje Kira.
1: Ik loop bij jou de deur niet plat.
2: Het is jouw verjaardag die ik vergat.

En onze digitale klok hier in de studio vertelt ons dat we nog een kleine drie kwartier in dit Radio Star verzoekprogramma hebben. Of je kiest, we hebben nog drie kwartier, geen kleine drie kwartier, maar gewoon nog drie kwartier. Dat wil zeggen dat jullie dus nog de tijd hebben om al jullie groeten en verzoeken door te geven. Dat kan natuurlijk telefonisch naar Nelly 053-63-05-62 of door gewoon een mailtje te sturen naar verzoek@radiostar.be. Dan graag een plaatje voor Christian uit Brussel, de vrienden uit de Arenstraat, Annemarie en Werner, Rita en René. En het mag een plaatje zijn van de Hollies met The Air That I Breathe. En een hele fijne zondag wordt erbij toegewenst aan alle luisteraars en ook trouwens aan de hele crew van Radio Star. Dankjewel, dit vanwege Jenny en Danny.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Radio Star 10 om te zien, special vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien, special.
5: Zie het zitten we straks.
6: Ja, ik zie het wel zitten.
5: Gaan we het nog kunnen?
4: Vrijdag 25 september, vanaf 4 uur in de namiddag.
7: Discount Song. De grootste drankenverkoper van Herzelen. Discount Song. Als het echt vers moet zijn. Discount Song. De prijzenbreker.
8: Evi Baes. En bij dit laatste spotje over Discount Song gesproken, blijf zeker hangen. Want we hebben natuurlijk ook twee cadeautjes weg te geven. Dat zijn die mooie waardebon ter waarde van 25 euro van Discount Song hier in Herzelen. En dan ook nog een mooi geschenk van tuincentrum Goestes uit Aichem. Dat is uiteraard voor het einde van het programma, dus zeker blijven luisteren. En laat ze ondertussen nog maar komen, die groeten en verzoeken. Corrie Konings wordt aangevraagd en dat voor de verjaardag van Betty. Dat is Betty Bokstaal. We wensen haar een heel gelukkige verjaardag toe vanwege Luc en Luc Rijs. En dan ook aan Betty en Lucia een dikke proficiat met hun 55ste huwelijksverjaardag. En dat ze nog vele jaren samen mogen genieten met de groeten vanwege Annie François uit Aichem. En aan al onze vrienden in Herzelen, ook aan zee, ook op de Breiklub staat erbij. Veel warme groeten en knuffels uit Tenerife. Trouwens ook een knal verjaardag uit Tenerife aan Freddy van de Noordgaten. Alweer een jaartje erbij. Geniet samen met Christian. Deze groetjes die komen vanwege Werner en Annemarie die nog even zullen genieten. Ondertussen al op de achtergrond Corrie Konings terug naar 76 voor een heel apart gevoel van binnen.

En ik zou eigenlijk eens een vlieg willen zijn. Een vlieg bij jullie thuis in de huiskamer, in de keuken, waar je ook aan het luisteren bent naar dit Radio Star verzoekprogramma. Want hoeveel mensen zouden niet meegezongen hebben op dit nummer dus van Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Blijven meezingen trouwens, dat kan op het volgende nummer, maar dan zal het meer voor de jongeren onder ons zijn. Want Pommelien Thijs komt eraan met Jawel Atlas om een gelukkige verjaardag toe te wensen aan Jules van Steenbergen, die 10 jaar is geworden, officieel dus een tiener, dat is waar. En de felicitaties komen vanwege Peter, ook vanwege tante Vanessa, Mathies en Lonne.

0: zon.
1: Ja, Pommelien, Thijs en Atlas, een geluk dat de plaat is afgelopen, want hier hoor je nog wel eens iets in de studio. We gaan gewoon verder, Danny de Rover, Ik voel je hart, die komt er zo meteen aan. Graag een plaatje om een spoedig herstel toe te wensen aan Annie François. Het mag er eentje zijn van Danny de Rover met Ik voel je hart. En de groetjes die komen vanwege Tuipens Nicole. Danny doet ons leven, staat er, met zijn muziek en In de parasol. Blij hem te kennen, dankjewel. Er wordt hier een nummer aangevraagd, dus voor Danny zelf. En dit vanwege Annemarie Parewijk. En dan ook een hele fijne zondag toegewenst aan Werner, Annemarie, Danny, Jenny. De groetjes ook uit Brussel, staat er, vanwege Christian Mertens. Een prettige zondag in, ik moet het allemaal een beetje in de juiste volgorde lezen, want het klopt niet hoor. Hallo vrienden, en de vrienden dat zijn dus Werner, Annemarie, Danny en Jenny. De groetjes die komen dus uit Brussel vanwege Christian Mertens. Een prettige zondag wordt trouwens ook toegewenst in Tenerife. En bedankt aan de crew van Radio Star voor het verzoekprogramma. Dit alles vanwege Christian uit Brussel. En op 10 september was het de verjaardag van Paul en Pascal de Brabander. Zij zijn ondertussen ook al 40 jaar geworden. Vele warme Tenerife knuffels. En dit komt uiteraard vanwege Werner en Annemarie. Voor al die fans van Danny de Rover, hier is hij. Dus met Ik voel je hart.

Ondertussen kwam er nog een mailtje binnengerold. Ook een aanvraag voor Danny de Rover. Ik voel je hart. En dat voor Betty van Bokstaal. Er staat graag een plaatje voor de huwelijksverjaardag van Betty en Lucia. Nog vele jaren. Geniet van deze dag. Met de groetjes vanwege Nicole Tuipens. En vroeg dus ook een nummer aan van Danny de Rover. Van Danny de Rover naar K3. En met natuurlijk de zomer van Oya Lele. De zomerhit dus van deze dames. Graag een plaatje voor Filien, die woensdag 3 jaar is geworden. En dit komt vanwege Luc en Luc Reis. Graag ook op zondag een plaatje voor onze allerliefste opa en pupé, dat is Freddy Spiliers, die op 10 september 68 jaar is geworden. We noemen hem soms ook wel eens Pupé Kabouter, omdat hij zulke mooie tuinkabouters in zijn tuin heeft staan. Hiep, hiep, hoera, lieve Pupé. 3 dikke zoentjes erbij vanwege je 3 oogappels. En dat zijn Elena, Elise en Hanne. Love you staat er ook nog bij. En graag ook een fijne zondag toegewenst en een gelukkige verjaardag aan Karin Schoepen. Ik wens haar nog vele gezonde en gelukkige jaren toe, tezamen met al wie haar dierbaar is. De groetjes die komen vanwege Elsie. En we stoppen het ook bij deze uptempo nummer, zoals we dat noemen. De zomer van Oya Lele. En dit is uiteraard van K3.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Mocht GavaRent niet bestaan?
3: Ze zouden het moeten uitvinden.
2: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24 op 7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar mee. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom, we gaan naar de frietman.
4: Frietman, frietman, frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De frietman is hier.
4: Lekker, lekker.
0: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
7: Je hoort van ons, Radio Star.
8: Easy Bias. En toen zag ik dat het plots nog een kwartiertje was in dit Radio Star verzoekprogramma. Dat wil zeggen dat we ons willen moeten rappen. We hebben ondertussen wel Gorky meegebracht met Mia. Maar ik denk dat ik de volgende platen een klein beetje meer ga moeten samennemen. We zullen zien. We doen ons best om alles nog zoveel mogelijk te kunnen draaien. Maar zoals ik al zei, de volgende gasten zijn de mensen van Gorky. En dat om een heel gelukkige verjaardag toe te wensen aan onze liefste tante. Dat is de tante Karin. De felicitaties die komen vanwege Senne, vanwege Ineke en ook vanwege kleine Cosette. En ik wil er ook nog bij zeggen, als jullie thuis nog denken aan groeten en verzoeken, wel, je hebt dus nog een kwartiertje. Laat het ons nog snel weten bij Radio Star 053 63 05 62.

Blijkbaar gaan we zo meteen over naar een hele grote hit in Nederland. En dan heb ik het over Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Dit komt eraan. En ja, ik ben al benieuwd, hè, want voor mij is het eigenlijk toch wel heel nieuw. We gaan dat draaien voor alle inwoners van Groot-Herzelen. En natuurlijk het Radio Star Team. Dat is echt van iemand die dat nummer op de radio wil horen. Dus, want gewoon voor iedereen van Groot-Herzelen en de radio. En het wordt aangevraagd door Chris Kammerman. Dan staat er ook, wij de familie Brondeel de Smet wensen onze schoonzus staat er. Christophe, maar dan denk ik dat niet klopt. Christophe de Snerk, een gelukkige verjaardag toe. Morgen op 14 september. En vragen dus een liedje aan. Maar ik denk dat de naam niet volledig klopt. Dus misschien horen we hier later nog meer over. En dan ook een hele fijne verjaardag aan Kenneth van Damme, die dinsdag 52 jaar wordt. En de felicitaties die komen vanwege de Smet Emilienne. Dat is zijn schoonmoeder. En dan ook graag een plaatje voor Ariana. Dat is mijn top roemelverkoper. Staat er met een fijne zondag erbij vanwege Stokkie. Ik ben benieuwd dus naar dat nummer van Rutger van Barneveld. Het komt er nu aan.

0: We proberen nog twee nummers te draaien in dit Radiostaarverzoekprogramma. Het wordt er zo meteen eentje van de Willy Sommers en ook Bart Kael komt er nog aan. En eventjes een boodschap tussendoor, want de Druk Je Lijf van Corrie Konings, dat werd hier inderdaad aangevraagd, maar we vonden dat niet terug in ons bestand. Dus misschien kan er volgende week nog eens opnieuw geprobeerd worden, daarom dat we dus een ander nummer van Corrie draaiden. Maar alleszins, er wordt ook een bedanking, of er hoort ook een bedanking bij, voor de mooie plaatjes die ik ontvangen heb, dat deze boodschap komt van Betty van Bokstal. En voor haar werd er dus eigenlijk Druk Je Lijf Tegen Me Aan van Corrie Konings aangevraagd. Dat was dus de boodschap tussendoor. Maar nu Willy Sommers, het is middag dus tijd voor een aperitiefje. En dat wordt een aperolletje. Dat gaan we draaien voor Karin Schoepen. Een gelukkige verjaardag, dit vanwege Juleken. Dan ook een fijne zondag en een gelukkige verjaardag toegewenst aan Rosette de Rokerstater. En deze groeten die komen vanwege Marleen Balen. En graag ook een muziekje voor de verjaardag van Marcel uit de Mergelaan. Dit komt vanwege de buren uit de Sint-Lieveslaan. Dat zijn Annie de Bakker en Firma Duwijnen. Voor deze mensen wel alvast een dikke santé met dit dus van Willy Sommers, een aperolletje.
1: Lieve mensen, vandaag wordt het mijn dag.

Voor zij die er nu eentje nuttige, ja, dus op jullie gezondheid. En dit nummer doet ons verlangen naar de zomer uiteraard. Maar ja, dat zit er vandaag precies niet in. Willy Sommers dus met een aperolletje. En die brengt ons bij de laatste plaat van vandaag. Bart Kuil, 1 uit de 1000. En dat voor mijn lieve echtgenoot, dat is Freddy Spiliers, die 68 jaar jong is geworden op donderdag 10 september. Ik wil hem graag verrassen met een plaatje in jullie verzoekprogramma. Reeds 44 jaar mijn steun en toeverlaat. Hopelijk kunnen we samen nog vele jaartjes genieten in goede gezondheid. Een dikke kus en proficiat, want je bent er eentje uit de 1000, staat er Fredje. Dit vanwege vrouw lief Annemarie. En dan ook graag een plaatje voor ons buurvrouwtje. Dat is Christiane van Steenbergen. We willen haar graag in de bloemetjes zetten. Zij was namelijk dinsdagjarig. En we wensen haar via deze weg een hele dikke proficiat toe. Een dikke verjaardagspieper vanwege Hans, Marleen en Charlotte. En ook Mert Bartkel erbij.

0: onderbreken eventjes deze Bart Karel met zijn 1 uit de 1000. Want we hebben natuurlijk nog cadeautjes weg te geven. Eerst en vooral die mooie bon van Discount Song hier in Herzelen. Wel, die gaat naar jarigen, samenjarigen. Want dat zijn nonkel Marcel en tante Rosette. Die waren dus beide jarigen. Eentje op 10 september en eentje vandaag. Zij krijgen dus een mooie waardebon van Discount Song daarvoor. Met een hele dikke proficiat van de radio erbij. We proberen jullie te bereiken, maar je mag natuurlijk ook zelf contact opnemen met de radio. En dan hebben we natuurlijk ook nog een mooi geschenkje van Tuincentrum Goeses uit Aichem. En dat gaat naar een jarige die heel veel felicitaties vandaag heeft gekregen. En dat is Karin, Karin Schoepen. Want ze werd op 9 september 57 jaar. Ook die bon proberen we in haar richting uit te sturen. Voilà, zie, het Radiostaarverzoekprogramma van deze zondag 13 september. Dat zit erop. Aan jullie thuis een heel erg bedankt voor al die groeten en verzoeken en voor het luisteren. En aan al deze mensen rondom mij, dank je wel voor alle hulp. Geniet nog van de zondag, want het is trouwens ook nog open Monumentendag. Festiweekend is nog bezig. De molens zijn open en het is dan ook nog eens Landbouwdag. Vergeet dat grijze weer, ga gewoon de straat op. Er is heel wat te beleven in Herzelen. Tot de volgende keer.
1: Alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
2: In Libin, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen. Maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond. De bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. 1 van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic. En wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.

0: makkelijke reclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. De Amazing Afternoon.
4: Oh, laat de zon in je hart.
3: Enkel en alleen de grootste meezingers.
5: Waarschuw alvast jouw buren.
3: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
5: Zondag 20 september.
3: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
6: Davy de Bruin.
3: Je zingt ze...
6: In het hart van Herzelen.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Wagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder problemen.

0: probleem bestaande vloer- en wandtegels? Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
3: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
2: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer zonder Radio Star.

0: In de Traiteur-afdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In Libin, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Eén van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen-Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Radio Star. Goedemiddag.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjes...

Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, Provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Feel the summer.

0: makkelijke reclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Radio Star 10 om te zien special vrijdag 25 september.
5: Zoals die zomer van 10 om te zien.
4: Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien, special.
6: Zie het zitten we straks.
7: Ja, ik zie het wel zitten.
6: Gaan we het nog kunnen?
4: Vrijdag 25 september, vanaf 4 uur in de namiddag.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand.
0: De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende van een klein

0: tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
3: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
2: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom, we gaan naar de Frietman.
4: Frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
4: Lekker.
7: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
8: Je hoort van ons.
2: Radio Star.
8: Goedemiddag.

0: Als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Radio Star. Je hoort van ons. Met een hart voor Herzelen.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Goedemiddag.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. De Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
5: Waarschuw alvast jouw buren.
4: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
5: Zondag 20 september.
4: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
6: Davy de Bruin.
4: Je zingt ze...
7: Nee. Goedemiddag.

0: snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzele. Als het echt vers moet zijn.
1: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holibi-gemeenschap in het land verhoogd. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Stormen is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselen bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
2: De muziek zegt alles. Radio.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Ann vertelde.
3: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
5: Huh? Morwa?
4: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
6: We gaan eten!
7: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
8: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
7: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker en nog straks hier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, Provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
5: Welcome to the summer.

0: best verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Song. Discount Song.
1: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holibi-gemeenschap in het land veranderd. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselen bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
2: Een fijn weekend. Radio.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 700.

0: 078-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Goedemiddag.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Mocht GavaRent niet bestaan?
3: Ze zouden het moeten uitvinden.
2: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: De kracht van het doe het zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf, Centrum Herzelen. Heeft het allemaal? Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelf, Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
6: Radio Star 10 om te zien special vrijdag 25 september.
7: Die zomer van 10 om te zien.
6: Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Carolien en Radio Star 10 om te zien special.
8: Zie je het zitten we straks?
9: Ja, ik zie het wel zitten.
8: Gaan we het nog kunnen?
6: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
10: Feel the music.

0: Discountsong. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountsong.
1: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holibi-gemeenschap in het land verhard. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
2: Radio Star. Dirk van Moorhem.

The Living Years, een single van Mike and the Mechanics. Het nummer is echter beter bekend onder de titel The Living Years. Hè. Het is afkomstig van hun tweede studioalbum, Living Years uit 1988. Later vernoemd naar de succesvolle single die in februari 1988 eerst in het Verenigd Koninkrijk en Nederland op single werd uitgebracht. In februari 1989 volgde het Europese vasteland Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, de VS en Canada. Zo, de eerste plaat was dat ook alweer in deze nieuwe aflevering van Muziekweelde. De komende twee uurtjes hier bij Star. Met onder meer straks Niels de Stadsbader en Maxime. Bij jou voel ik me thuis. Come on and get your love. Dan dit zijn de Real McCoy. We zijn zondag 13 september.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. Een werking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
5: Kiekeboe!
4: Maar geloof ons, je wil het niet.
5: Ja, zeg salut daarmee.
4: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
6: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. The Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
7: Waarschuw alvast jouw buren.
6: The Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
7: Zondag 20 september.
6: The Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
8: Levi de Bruin.
6: Je zingt ze...
8: Het is zomer bij Radio Star. Radio Star.

Tell Me Your Plans, een singeltje van de Amerikaanse band The Shirts. Een band uit New York die werd opgericht in 1975. Afkomstig van hun debuutalbum The Shirts, uitgebracht in september 1978. Goed voor de nummer 4 in de Nederlandse top 40 en de Tros top 50. Hier in de Vlaamse Ultra top 50 en de Vlaamse Radio 2 top 30 behaalden ze een zesde plaats. En ken je deze nog? Do you really want to hurt me? Hier zijn ze nog een keertje op deze zondagavond in Muziekwereld.

0: De Queen of Pop hoort je. Dat was Madonna met Beautiful Stranger. En daarvoor nog Have I Told You Lately van Morrison. Hè? Ik neem jullie even mee naar deze 13 september 1956. Toen lanceerde IBM de eerste harde schijf voor dataopslag, de RAMAC.
1: Dit is Muziek Weelde bij Radio Star. Presentatie Dirk van Moorhem.

Ja, heel ver terug in de tijd gingen we met de Beatles. Hard Day's Night, de Beatles. Wie waren dat nu nog? Dat waren onder meer John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr, de Fat Four. Twilight Zone van de Golden Earring draaiden we ook nog voor jou op deze zondagavond 13 september hier bij Star DES.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Mocht GavaRent niet bestaan?
3: Ze zouden het moeten uitvinden.
2: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: De Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september.
6: Zoals die zomer van 10 om te zien.
5: Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Carolien en Geert. De Radio Star 10 om te zien special.
7: Zie het zitten we straks.
8: Ja, ik zie het wel zitten.
7: Gaan we het nog kunnen?
5: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
9: Radio Star. Dirk van Moorhem.

Alex Warren, ja, een 28-tal weekjes in die de top 50 prijkend, waarvan zelfs 5 weken op de nummer 1, Fever Dream. En dat eerste uurtje muziekwilde is zo snel voorbij gevlogen. En we gaan naar de top van het uur met onder meer Pink en deze Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey. Tot in het tweede deel van Muziek Wilde hier bij Star.

0: Discount Zonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn 8e zege al dit seizoen. Max Verstappen was 2e in Madrid, Lando Norris 3e. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.
2: Dirk van Moorhem.

van hun grootste hitsers voor deze Nederlandse popgroep uit de jaren 70 en 80 van de 20ste eeuw. Earth and Fire, dat waren ze met Weekend. En dat zit er bijna alweer op, hè, want het is al zondagavond hier ook bij Star. Met muziek wilde het komende uur nog een, onder meer Hert Verhulst en James Cook komt eraan met Ma Di Wodo en deze Paula Abdul. Goedenavond en welkom bij Star.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelf.be/centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: We gaan eten.
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: Goeie avond.

Tony Christen met Las Vegas, een nummertje uit 1971, goed voor een drietal weken hitparades, maar zijn grootste hit was toen wel in datzelfde jaar, in december van 1971, kwam hij binnen met Is This The Way To Amarillo, maar hij draaide zijn eerste bescheiden hitje hier in Vlaanderen met Las Vegas. De volgende, dat is er eentje waar ik eigenlijk niet stil kan blijven.

0: Als ik me niet vergis, was dat een Belgische productie, Wamadu Project en King of My Castle. John Heat hadden we ook nog met Have a Little Faith in Me. Op deze 13e september zijn jarig de Ierse zanger en singer-songwriter bekend van One Direction, Neil Horan. Hij wordt de 33e. De acteur, de Amerikaanse acteur Ben Savage wordt er 46. Heike Arnold, Belgische zangeres, wordt er 47. Wie hebben we hier nog allemaal? Even kijken. Jacqueline Bichette, een Britse actrice, wordt er 82. En de Amerikaanse zanger Peter Cetera, die wordt er vandaag 82.
1: Dit is Muziek Weelde met Dirk van Moren.

0: Terug in de tijd gingen we met Buddy Holly en That'll Be The Day. Popgun hadden we ook nog met Oh What A Day. En ik moet nog iets rechtzetten van de platen van Woman Do Project, King of My Castle. Ik dacht dat het een Belgische formatie was, maar het nummer is van de Amerikaanse elektronische muziekproducent Chris Brown onder zijn alias Woman Do Project. Hè, met zang van Gail Edinson. Ja, ja, sorry, ik was mis. Hè. Brilliant discussion. Hier is Bruce Springsteen.
1: 1987.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: De Radio Star 10 om te zien special vrijdag 25 september.
5: Zoals die zomer van 10 om te zien.
4: Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Carolien en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
6: Zie je het zitten we straks?
7: Ja, ik zie het wel zitten.
6: Gaan we het nog kunnen?
4: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
8: Radio Star.
9: Dirk van Moorhem.

Dat was ze, Lisa Lewis en Zon, Zee en Strand. Prachtig Nederlandstalig nummertje. En het is ook alweer afgelopen wat betreft muziekweel. De afgelopen twee uurtjes hebben we het ook alweer met heel veel plezier gedaan. De jarigen hebben we al gehad, maar ik heb er nog eentje uitgepikt voor een plaatje van hem te draaien. Peter Cetera, een Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en bassist in rust. Cetera is bekend geworden als een van de zangers uit de band Chicago. In 1985 verliet hij deze band voor een solo carrière die tot 2018 duurde. Cetera heeft 17 albums met Chicago uitgebracht en 8 als soloartiest. In beide fases van zijn carrière scoorde hij 2 nummer 1 hitsnotering. 3 daarvan zijn mede door hem geschreven. Hij wordt er vandaag 82. Hè? En we hebben zijn nummertje van 1986 uitgezocht voor te dragen. Glory of Love. Dat was Muziekwelden voor deze 13 september hier bij Star. Daarna krijg je nog de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. Nog een leuke zondagavond en graag bij Leven en Welzijn. Tot volgende week. 1986.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
1: Goeie avond.

This summer, Radio Star, we're bringing the heat.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Met een hart voor Herzelen.